overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk,

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioen op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.

0: Babatje, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Babatje, jij bent de laatste snoep op mijn bankje.
1: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Babatje, ik hoor

0: bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo is een verdachte aangehouden. Wie het is en waarvan die precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer achter de rug. Vooral tijdens de heetste dagen zochten veel bezoekers verkoeling in de bioscoopzaal. En de politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. De bestuurder reed 139 km per uur, waar 50 is toegestaan.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
2: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
0: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
3: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
4: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
0: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden.
5: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorg ze voor ouderen en maak ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Nieuwe software op een oude laptop?
7: Let's go!
6: Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
8: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
9: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

0: Turner en de Best in de ochtendshow van L1. Een hele goedemorgen. Het is 9 minuten over 7. Maarten is present, Stefan is present. En natuurlijk alle gloeiwappies in de L1 WhatsApp. Het is hartstikke druk vandaag, hè, Maarten?
1: Ja, en dat heeft alles te maken natuurlijk met het overlijden van Dolly Parton. We hebben een aantal nummertjes al in de lijst staan die genoemd zijn vanochtend. Noem er eens een paar.
0: Ja, nou ja, You Are is aangevraagd, maar dat geeft er maar één streepje bij. Maar goed, de absolute, laten we zeggen, top 3. Zijn toch eigenlijk van 3 naar 1 of 1
1: ja,
0: naar 3? Ja, 3 naar 1. Nou, 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Dat is dan echt de meest aangevraagde. Kan nog van alles veranderen natuurlijk in de L1 WhatsApp.
1: Nou, eens kijken wat erbij komt. Erwin van Ewijk, goedemorgen man.
0: Erwin, een hele goede morgen, jongen. Hey, daar Gunfer.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hoi.
2: En alle groeiwappies. Erwin, hey.
1: Goedemorgen man.
2: Ja, gisteren is onze lieftalige Dolly Parton overleden. Dat wil ik dan ook bij deze aanhoren. Dolly Parton met I'll Always Love You. Dus ik iedereen een fijne woensdag. Werk ze allemaal. En radio.
0: Radio, hè? Nou, daar gaat er weer.
3: Maak er maar Jolien van.
0: Oh, daar moet ik even Jolien van maken.
1: Ja.
0: Ik was met het telgram verkeerd bezig. Nou, Jolien, één erbij.
1: Dan heb ik hier Ruud, die zegt Dolly Parton graag met I Will Always Love You. En Jos Tossings, onze buschauffeur. Ja, waar kom jij mee? Goedemorgen, Jos.
4: Goedemorgen, Stefan en Maarten.
1: Hi.
4: Ja, Jos, de touringcarchauffeur, bezig vandaag. Ik ben om 17:15 begonnen.
1: Zo.
4: Ik ben nu iemand uit die trein, of uit die stramming aan het rijden.
1: Oh ja.
4: Valkenburg, daar gaan het op lied. En dat er iets weegt, goed leek.
1: Aha.
4: Dus, alles goed. Rustig hij nog. En de vuurgloeier voor mij is natuurlijk ook omdat Dolly Parton gisteren gestorven is.
1: Ja.
4: Van 9 to 5.
1: Oké, zet we stukje bij.
4: Misschien Stapleuringen. En
1: Radio Jos. We zetten er weer een streepje bij natuurlijk.
0: Ik zal even de administratie bijwerken. 9 to 5 komt er in de streep
1: en
0: bij.
1: En daar is hij dan weer. Hij is er iedere dag bij geweest deze week. En dat vinden wij altijd lachen. Want hij komt eigenlijk oorspronkelijk niet uit onze provincie. Maar luistert wel iedere dag. Dion de Amsterdammer. Goedemorgen man.
5: Goedemorgen strijders van L1.
0: Hallo.
5: Dion de Amsterdammer.
1: Ja.
5: Ja, ik moest wat later beginnen. Dus zetten we die radio aan. En dan hoor ik opeens die mevrouw is overleden. Ik denk, wie ken ik er ook alweer van? Nou, ik heb even gekeken, gegoogeld. Ik denk, oh ja, ik weet het alweer.
1: Oh ja,
5: maar goed, om met de menigte mee te gaan, doen we de classic volgloeier.
1: Ja.
5: Julie.
1: Oké. Okay.
5: Ja, leuk liedje. In ieder geval, radio.
1: Radio.
5: Daad van een baske.
1: Zeker weten.
5: En de groetjes. Piep, piep, piep, piep.
1: Die Amsterdam, dankjewel man. Dan heb ik hier Ron. En Ron zegt, zet voor mij ook maar een streepje bij Dolly Parton. Het nummer maakt niet uit, zegt hij.
0: Okay.
1: Had het toch graag geweten. Maar goed, dus tekent zich natuurlijk al heel wat af. En Kelt zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Ik wil eens vuurgloeier Dolly Parton met 9 to 5.
0: 9 to 5. Nou, het gaat hard.
1: Ja, zo is het. Hoppakee. We hebben nog heel wat appjes te gaan. Zometeen gaan we verder met de volgende hier bij L1. Maar eerst gaan we naar dit liedje.
0: Weet je ook welk liedje dit is, Maarten?
1: Ja, dat weet jij.
0: Dan weet jij het ook al.
1: Tuurlijk wel.
0: Lost Frequencies.
1: Lost Frequencies.
0: Ja, natuurlijk.
1: En Jerick Davy en Reality. Goed. Hier bij L1.

0: nieuwe favorieten van Maarten, ik weet het zeker. Lost Frequencies en Yannick Davy. En Reality in de L1 Ochtendshow. Je stond even te swingen hier, hè?
1: Hop, hop, hop. En we gaan gewoon door.
0: Ja, absoluut.
1: Het de volgroeien. En dan hebben we hier nog Christian IJsinga. Die zegt, hallo Stefan en Maarten, doe maar Dolly Parton met 9 to 5. De groetjes van Christian. En Wim Wouters zegt, het Dolly jonge werken van de Biz 9 to 5 wil ik graag horen. Chique plaat. En Sjaak van Heer zegt, doe mij ook maar Dolly Parton. Maar die heeft toch wel een bijzonder nummer, hoor.
0: Ja, dat is Light of a Clear Blue Morning.
1: Ja, zeker weten. En dan heb ik hier Johnny Eipelaar. Goedemorgen, John.
0: Goedemorgen, John. De Gunfer, hè.
2: Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Goeie gloeiwappies voor de classic woensdag. Dan doen jullie toch een winnaar van Dolly Parton, hè.
1: Ja.
2: Goed zo. Hey, Radio. Iedereen een fijne dag verder.
1: Ja,
2: Radio.
0: Ja, ik ben dus benieuwd wat er nog meer is ingesproken door John.
2: Ik ken ook Always Wild Wolves, Always Love You.
1: Okay.
2: Dat wil ik dan ook gewoon horen van Dolly Parton. Ik had eerder al een berichtje gedaan, maar dat kan ik dan nog toch daarvoor.
0: Ik zal even de administratie bijwerken.
1: Dat is best ingewikkeld, hè?
0: Ja, van streepje erbij en streepje weg. Het is allemaal ingehoord gestreepje hier.
1: Dan Marleen van Ninnen, die zegt, doe ook mij maar Islands in the Stream van Dolly Parton. En Wil, die zegt, goeiemorgen allemaal. Ik wil I Will Always Love You van Dolly horen. En Wesley Engelen, die komt tot slot met Dood van Michemer. Jolien.
0: Nou, even een tussenstandje nog snel.
1: Even.
0: Nou ja, op dit moment is het een nek-en-nek race tussen I Will Always Love You en Jolien. En daarachteraan 9 to 5. Nou, het kan ook van alles veranderen. Geef het even door via de L1 WhatsApp. Doe even met de Classic One zich in de volgloeier. Hier ben je alleen. Dit is de Jansen Bagger Band en Kump nog Red.

0: Lekkere muziek uit eigen provincie. Meer natuurlijk te vinden via de site pladderwegradio.nl. Je hoort de Janse Baggerband en Kump nog het in de L1 Ochtendshow. Een hele goede morgen. Maarten, poepie drukken in die L1 WhatsApp.
1: Ja, op deze classic woensdag 26 augustus. Waar toch heel veel aangevraagd wordt. Dolly Parton, die natuurlijk is overleden. Gisteren bekendgemaakt op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Ton Jans, die is er ook bij. Goedemorgen, Ton.
2: Groetjes, Ton.
0: Ton, goedemorgen.
2: Doe het plaatje van Donnie Parton maar. Ja? Dat is nu toch wel een gepaste plaats.
0: Ja.
2: Groetjes, Ton.
1: Welk nummer, Ton? Dat heb je even niet doorgegeven.
0: Maar Ton maakt het spannend.
1: Dolly Parton, veruit favoriet, ook bij Cindy. Want die zegt, doe mij maar Jolene.
0: Nou, dat gaat wel stukje bij.
1: En die heeft ook wat ingetikt. Die zegt, Maarten en Stefan, goedemorgen. Hier de chef. Het geit vandaag ook voor Jolene Radiowa. En dan heb ik hier Peter Meijer. Die komt ook met Dolly Parton. Of nee, Peter Meijer. Wim Kupers, moet ik zeggen. Die zegt, doe mij ook maar Dolly Parton. Maar dan een hele andere plaat.
0: Heartbreaker.
1: Diamonds and Rhymes. Stones.
0: Ja?
1: Ja, ja, Heartbreaker inderdaad. Staat op de LP Diamonds and Rhinestones. Ah. Dat is wel een heel andere invalshoek natuurlijk, hè. En Leon die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. In verband met het overlijden van Dolly ga ik voor de vorige uur natuurlijk voor I Will Always Love You. En Mina Huppert zegt, ik wil ook I Will Always Love You van Dolly Parton.
0: Nou,
1: en dat is het zo'n beetje, dus je moet het telraam even erbij pakken.
0: Ik ga zeker even het telraam erbij pakken. En dat wordt wat rekenen.
1: Ton die zegt nog, Ton Jans, doe maar 9 to 5.
0: 9 to 5, ja. Nou moet je zien.

0: Dinsdagochtend. Dit is L1 met de volgloeier. Het is hartstikke spannend. Ja, dat telegram van mij, ja.
1: Oh, Maarten.
2: Maakt half uur.
1: Ja, maakt zeker
2: ook vanaf vandaag. Ja, ja. Maar goed, ik ga het je nog wat moeilijker maken.
0: Nou, vertel.
2: Ik krijg nog net op de valreep Wendy Pierik binnen.
0: Ja.
2: En die zegt ook, doe mij maar Dolly.
0: Ja.
2: Met I Will Always Love You.
0: Nou, als ik hem dan even naar rechts schuif...
2: Ja.
0: Dat betekent dat we een winnaar hebben. Of in ieder geval een winnares uit deze lijst van de Dolly Partons allemaal. En dat het één plaat in ieder geval niet is geworden.
2: En dat is?
0: Dat is Jolene.
2: Oh, dat vind ik dat.
0: En dan weet je één ding, dat er een andere winnares is. Oftewel, de meest aangevraagde plaat vandaag in de volgloeier. Dankjewel voor Durkje even via de L1 WhatsApp. Wat een heerlijke plaats. Dolly Parton, dit is I Will Always Love You, Be Alone.

0: Bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de LA Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
4: Greenwave.
5: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Draag bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Goedemorgen, dit is het LA Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
17: In het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo is een verdachte aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag door een wandelaar gevonden in de bosjes langs de Maas. Politie hield vanaf het begin rekening met een misdrijf. Wie de verdachte is en waarvan die precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer achter de rug. Vooral tijdens de heetste dagen zochten veel bezoekers verkoeling in de bioscoopzaal. Onder meer Doc 6 in Panningen, Lumière in Maastricht en filmhuis Zicht in Sittard zagen meer publiek. Naast de airco hielpen ook grote films en buitenvoorstellingen. In Maastricht en Sittard waren verschillende openluchtvoorstellingen zelfs uitverkocht. De natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand. En ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd, vertelt Henk Heidegers van het Limburgs landschap.
18: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
17: Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. Bestuurder reed op de Kaldenkerkenweg 139 km per uur, waar 50 is toegestaan. Hij ging er na de controle vandoor en reed tijdens een korte achtervolging rakelings langs andere weggebruikers en wandelaars. De man werd uiteindelijk klemgereden en zijn rijbewijs is in beslag genomen. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag wordt het lokaal 27 graden. En door de hogere luchtvochtigheid kan het wat drukkend aanvoelen. Er staat weinig wind en vanavond laat is het nog ongeveer 20 graden.

0: van Alex Warren en Passenger.
1: L1 Media Overzicht.
0: Een hele goede morgen, dit is de L1 News Show. Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. En is daarmee een van de bestverkopende artiesten uit de geschiedenis. Ze had een langere tijd al gezondheidsproblemen, vertelt correspondent Rudy Bauma.
2: Dat is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
0: Ja, Dolly Parton kreeg de bijnaam Queen of Country Music. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan. Die ze voor zichzelf en voor andere artiesten schreef. Met een ijzeren discipline werkte ze iedere dag aan haar nummers. En twee van haar grootste hits, Jolene en I Will Always Love You, schreef ze zelfs op één dag.
3: Gemeenten besteden te weinig aandacht aan beweging bij kinderen van 0 tot 4. Dat zegt het instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar sport en bewegen. Het is vaak geen prioriteit, terwijl het belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. Deze onderzoeker vertelt hoe gemeenten kunnen investeren in meer bewegen op jonge leeftijd.
4: Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar die speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit. Zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
3: Ook het consultatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen, maar die hebben dan wel weer steun van de gemeente nodig om iets te organiseren voor die kleine kinderen.
0: En de Verenigde Staten hebben wereldwijd de afspraken van mensen die een immigratievisum hebben aangevraagd opgeschort. Reden daarvoor zou een training zijn die medewerkers van de ambassades en consulaten moeten volgen om gevallen te herkennen waarbij immigranten waarschijnlijk een beroep zullen doen op staatssteun. Volgens de Financial Times hebben mensen die afspraken die deze hadden staan bericht gekregen dat hun afspraken niet door kunnen gaan en dat ze later op de hoogte worden gebracht van nieuwe data.
3: En geen Champions League voetbal in Nijmegen. In de laatste voorronde lukte het NEC niet om het Noorse Bodo Glimt te verslaan. Het werd 3-0 voor de Nooren, die ook in Nijmegen al met 3-1 wonnen. Trainer Dick Schreuder zag in de wedstrijd verschillende dingen die niet goed gingen, maar hij had ook complimenten voor zijn ploeg.
5: Ja, daar ben ik gewoon nogal super trots op het team. Als ik zie hoe ze vechten, hoe ze hebben gedaan. Ook de tweede helft, ook de jongens die invallen. Dat is natuurlijk ook niet fijn als je met een achterstand en 10 man moet invallen. En iedereen heeft gewoon goed zijn job gedaan. Dus ik kan ze niks kwalijk nemen.
3: Nee, NEC gaat nu door de poolfase van de Europa League.
0: Ja, en verder vandaag in de rechtbank van Maastricht is de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de voormalige bassist van de Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno en het verspreiden ervan. En de vijfde etappe van de Ronde van Spanje voert de renners over een heuvelachtig parcours van 173 kilometer. En de voetbalsters van PSV en Ajax spelen hun thuiswedstrijden in de derde kwalificatieronde van de Champions League tegen ja, de KB Huge. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Maarten. Het is niet mijn beste Zweeds. Het is niet mijn beste Zweeds. En Real Madrid. Hey, dit is L1. Goedemorgen. De ochtendshow is hier met Katrina on the Waves en Walking on Sunshine.

0: Sjaai, nou, vandaag komt er zeker weten een hele hoop zonneschijn, Maarten.
1: Ja, dat is ook zo. En dat zien we ook een beetje terug, hoor, in de weerfoto's vandaag en de weervideo's. We beginnen maar eens een keertje in stijl. Toevallig ben ik er afgelopen weekend ook geweest. Prachtig plekje natuurlijk in onze provincie. Met veel onontdekte plekjes. En Peter Meijer, ja, die is daar ook wel vaker.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl bij het Veerpontje. Ja, het is vanochtend al een prachtige ochtend. Veel blauw in de lucht. De zon is erbij. Temperatuur van een graadje of 16, 17. En het zal vandaag een graad of 26, 27 worden. Dus echt een top zomerdag. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Maar als je buiten bent, smeer je ook voldoende in. Want de zon is nog altijd best sterk. De wind is er bijna niet. Het is uit oostelijke richting, kracht 1, misschien 2. Dus maak er een mooie dag van. En tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Ja, ziet er toch prachtig uit, hoor.
1: Ja, absoluut. Stijl is dat richting Boulder, gefilmd door Peter Meijer. Ja, daar zag het er redelijk vriendelijk uit, hè. Op Maastricht-Hagen Airport bij Helmut Weisse zie ik toch wat bewolking.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar Zuidoosten, starten we half tot zwaar behoorlijk weer. Wat meteen opvalt is dat we te maken hebben met diverse soorten bewolking. We zien de Stratus, de Sierstratus en de Alpenstratusbewolking goed verschijnen. Verder zien we ook dat kleurnuanceverschil in de wolken terugkomen. We zien die donkere kleuren, die dreigende wolking. We zien ook oranje en een goudgele goed verschijnen. Als we langzaam vanuit zuidoosten richting oosten gaan, zien we daar net de opkomende zon verschijnen, die vanochtend rond 6 uur 41 reis begonnen is en vanavond rond 20 uur 35 zijn reis eindigt. Ja, doorschietend richting noorden is ook daar nog mooi dat kleurnuanceverschil te zien in die bewolking. Temperatuur 14 graden, maar het voelt veel warmer. Wind richting oost-noordoost. Er staat een matige wind met windvlagen van geen betekenis. Momenteel is het droog, belooft niet droog te blijven gedurende de dag. Dus denk toch aan die pet, paraplu en poncho. En verder wens ik jullie een fijne dag toe. Radio, hoor.
1: Radio, ja, prachtige kleurnuances daar. Als je de film van Helmut Weisse bekijkt vanaf Maastricht-Hagen Airport. Daar dus veel bewolking, zag je, die behoorlijk aangeschenen werd door de zon. Ben benieuwd hoe het is bij André van Maris.
4: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Op deze woensdag morgen benoemd als ook de weerwaarneming. Nou, het zonnetje komt er langzaam bij. Het is droog op het moment, nog het wind. Maar niet koud buiten. Een graad of 14, 15 op het moment. Er is wel veel bewolking en dat zal in de loop van de dag nog wel toenemen. En kan op het eind van de dag nog wel op een klap onweer eindigen. Maar ja, met 24 graden hebben we nog weinig te klagen. Goed te zien aan de bewolking dat er verandering in de lucht zit. Nou, ik zou vandaag met een toch wel zomerzachtje moeten doen, maar op het eind van de dag toch wel regen. Daar kunnen we gewoon op tellen. Ik wens u een hele fijne dag in de studio en radio.
1: Radio, ja, mooi. Ook daar klinkt het natuurlijk behoorlijk zomers toch, als je die vogels en dergelijke hoort. Prachtig om te zien, ook de beelden weer uit de grashoek. André van Maris was dat. Dankjewel voor de weerwaarnemingen vandaag. En jij kunt ook je weerwaarneming naar ons toesturen via WhatsApp. Gewoon een filmpje. Even erbij inspreken wat je ziet. En dan zitten wij het tussen 7:30 en 8 hier bij L1 uit. Hartst Radio en TV.
5: Kijk, hartst. Heel digitaal tegenwoordig, hè?
1: Jazeker.
5: Dit is L1. Een hele goede morgen.

Dit is de LA Ochtendshow met Maroon 5 en This Love. Zaterdag 5 september aanstaande is het Blues Festival in Tegelen. En strakke in de LA Ochtendshow Max zich kans op keertjes. Ja, wie Max zich kans op keertjes? Gewoon blijven loesteren naar de LA Ochtendshow. En wie weet gisteren van deur met 4 keertjes voor het Blues Festival in Tegelen op zaterdag 4 september.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Eckert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
2: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
1: Denk nu bij Eckert de nieuwe Leap Motor B05 al vanaf €25.995.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Hey, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
11: Greenwave.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
13: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In het onderzoek naar de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo is een verdachte aangehouden. Wie het is en waarvan die precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer achter de rug. Vooral tijdens de heetste dagen zochten veel bezoekers verkoeling in de bioscoopzaal. En de politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. De bestuurder reed 139 km per uur, waar 50 is toegestaan.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Hoffenkamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
16: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
15: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
17: Kijk, het eerste wat je moet doen, ze hebben dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
15: Zondag gooiden Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.
11: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
18: Vol energie het nieuwe schooljaar in.
19: Let's go!
18: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
21: Hey Frank.
22: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
21: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
22: Oh ja, joh.
21: Gereedschapkist, de meterkast.
22: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
21: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
22: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
21: Top! Jij blijft Bob. Maf Kees.
22: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
20: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
23: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
24: Zaterdag 5 september, de Blues Festival is back in town.
25: Wow.
26: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
24: De Doolhof in Tegelen, doors open 12 uur 's middags.
26: Keep the blues alive. Tickets via de doolhof.nl.

0: Lady Gaga, Bruno Mars en Die With A Smile. Dit is de L1 Ochtendshow. Een hele goede morgen. Nou, zeg hé, het is toch wel even... Even een nachtje en een avondje geweest, hè? Ja, nou, op het nieuws over Dolly Parton, Maarten. Dat is toch wel even een nachtje geweest. Maar ja, we hadden er straks in de volgloeier ook nog. I Will Always Love You, natuurlijk. Het was een hele mooie plaat.
1: Zeker. Het is toch een memorabele dag wat dat betreft, hè?
0: Absoluut, absoluut. Straks natuurlijk ook nog te winnen in de L1 Ochtendshow. Kaarten voor de Bluesfestival in Tegelen.
1: Ja, 5 september, hè?
0: Dat is ook goed. We gaan ook eens even kijken naar de rest van het nieuws.
1: Inderdaad, want zwarte grond, zwart geblakerde bomen en bijna alle jeneversbesstruiken verdwenen. Dan hebben we het natuurlijk over de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum. Die is weliswaar voorbij en nu wordt pas duidelijk hoe groot de schade echt is. Onze collega Kim Langenslag mocht als een van de eerste het afgesloten gebied in. En dat deed ze samen met Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
2: De eikeltjes liggen er verbrand bij. En de verkoolde bomen zorgen voor een naargeestige sfeer. Het bos waar altijd zoveel leven te ontdekken was, is zwart geblakerd. En de eikels knisperen onder de voeten van Henk. Huilt nou je hart?
3: Nou, ik vind het geen prettig gezicht, laat ik het even zo zeggen. Een gebied waardoor we zijn opgericht, waar we altijd mee bezig zijn geweest. Dus in die zin doet het wel pijn.
2: Henk is een van de weinigen die het getroffen gebied in mag. Voor bezoekers is het streng verboden. Bij de ingang staan borden en zijn de sporen nog zichtbaar van de brandweerwagens. En nu, een wandelingetje maken door het gebied is levensgevaarlijk.
3: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbesstruwelen, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid. We hebben niet voor niks een helm op.
2: En in het sombere landschap doemt er ook hoop op. Een soort oase tussen de zwarte silhouetten.
3: Ja, dit is ongelooflijk. We staan midden in het gebied. Alles om ons heen is verbrand. En dan staat hier nog een jeneverbes en wat heide. Ja, ik vind het wel een plekje voor hoop en troost, zal ik zeggen. Dus dit doet mij wel goed. Je zit ook bessen aan, die kunnen zich weer natuurlijk gaan verspreiden.
2: Eind september, begin oktober wordt waarschijnlijk het gebied weer opengesteld voor publiek. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.
0: Het is de L1 Ochtendshow. Een hele goede morgen. Maarten, Stefan hier met Dan T. Thomas en Press Michelle, Miss California.

0: Stay With Me. Een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. Straks weer kans op keertjes voor het Bluesfestival.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze verkocht tijdens haar wereldwijd veel meer dan 100 miljoen platen. En is daarmee één van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ja, ze had al langere tijd gezondheidsproblemen verteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Er is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had.
0: Ja, Parton kreeg de bijnaam Queen of Country Music. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan. Die ze voor zichzelf en voor andere artiesten schreef. Met een ijzeren discipline werkte ze iedere dag aan haar nummers. En twee van haar grootste hits, let op, Jolene en I Will Always Love You, schreef ze zelfs op één dag.
3: Gemeenten besteden te weinig aandacht aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat zegt het instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar sport en bewegen. Het is vaak geen prioriteit, terwijl het belangrijk is om kinderen zo vroeg mogelijk te laten bewegen. Deze onderzoeker vertelt hoe gemeenten kunnen investeren in meer bewegen op jonge leeftijd.
4: Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar die speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit. Zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
3: Nou, ook het consultatiebureau en buurthuizen kunnen een rol spelen. Maar ja, die hebben dan wel weer steun van de gemeente nodig om iets te organiseren voor die kleine kinderen.
0: En langdurig en ernstig mishandelen van kinderen kwam de afgelopen jaren ruim 10 keer voor in Nederland. Blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland hebben we geen term voor dit soort mishandeling. Ja, deze ernstige vorm van mishandeling gaat erg ver en kan lang aanhouden, zegt deze verslaggever.
5: Ja, daar ben ik gewoon nog wel super trots op het team. Als ik zie hoe ze vechten, hoe ze hebben gedaan. Ook de tweede helft, ook de jongens die invallen. Dat is natuurlijk ook niet fijn als je met een achterstand en 10 man moet invallen. En iedereen heeft gewoon goed zijn job gedaan. Dus ik kan ze niks kwalijk nemen.
0: Ja, dit was de quote natuurlijk van NEC. Volgens deskundigen zijn er nog veel meer slachtoffers die nu bekend zijn. Recente voorbeelden van ernstige kindermishandeling zijn het pleegmeisje uit Vlaardingen en 2 mishandelde kinderen in het Stadskanaal.
3: Ja, we hoorden net de trainer natuurlijk van NEC, maar toch gaan we er even over hebben, want geen Champions League voetbal in Nijmegen. In de laatste voorronde lukte het NEC niet om de Noorse Bodo Glimt te verslaan. Het werd 3-0 voor de Nooren, die ook in Nijmegen al met 3-1 wonnen. De trainer Dick Schreuder zag in de wedstrijd verschillende dingen die niet goed gingen, maar hij had toch ook complimenten voor zijn ploeg. NEC gaat nu door de poolfase van de Europa League.
0: Het is L1, een hele goede morgen. Het is de ochtendshow verder vandaag trouwens. In de rechtbank van Maastricht is de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de voormalige bassist van de Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno en het verspreiden ervan. Lekkerste hits in de ochtend met Dua Lipa. Dit is Physical.

0: Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets. Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het is bijna 8:30. Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
11: De natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand. En ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd, vertelt Henk Heiligers van het Limburgs landschap.
12: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
11: Het natuurgebied blijft voorlopig dus afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met horecabeurs BBB. Volgens het MEC profiteert ook de Limburgse horeca daarvan. De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. Limburgse bioscopen hebben een goede zomer achter de rug. Vooral tijdens de heetste dagen zochten veel bezoekers verkoeling in de bioscoopzaal. Onder meer Doc 6 in Panningen, Lumière in Maastricht en filmhuis Zicht in Sittard zagen meer publiek. Naast de airco hielpen ook grote films en buitenvoorstellingen. In Maastricht en Sittard bijvoorbeeld waren verschillende openluchtvoorstellingen uitverkocht. De politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. De bestuurder reed op de Kaldenkerkenweg 139 km per uur, waar 50 is toegestaan. Hij ging er na de controle vandoor en reed tijdens een korte achtervolging rakelings langs andere weggebruikers en wandelaars. De man werd uiteindelijk klemgereden en zijn rijbewijs is in beslag genomen. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag wordt het lokaal 27 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het wat drukkend aanvoelen. Er staat weinig wind en vanavond laat kan het nog zo'n 20 graden zijn.
10: Alleen verkeer, Limburgers filevrij. Wel één flitser bij ons gemeld. Dankjewel voor het doorgeven. Tesken, een hele goede morgen.
13: Goedemorgen. Nou, we hebben een flitser opgezet op de A2 vlak voor het vliegveld bij de parkeerplek daar. Richting vliegveld natuurlijk, vlak voor streek.

0: Suzy Goed Eigen Provincie. Van Lex Uiting en wacht een hele goede morgen. Dit is de L1 Ochtendshow. Ja, vanochtend vroeg Maarten zijn val begonnen natuurlijk met de voorgloeien.
1: Ja.
0: Ja, en ja, het was eigenlijk voor het begin al eigenlijk duidelijk dat we in ieder geval de richting van Dolly Parton op zouden gaan.
1: Ja, we werden overspoeld natuurlijk. Hè. En we hebben toch wel, denk ik, een van de grootste klassiekers van deze dame gedraaid. I Will Always Love You. Samen met Jolien toch het meest aangevraagd.
0: Hoor. Absoluut. Ja, 9 to 5 deden het ook goed. Maar inderdaad, I Will Always Love You. Grappig inderdaad dat deze plaat met Jolien samen op één dag geschreven
1: is. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder.
0: Dat
1: en dat zijn ook dikke hits geworden. En de wereld staat natuurlijk ook stil bij het overlijden van Dolly Parton. Dus ze liet iedereen meezingen en werkte met veel artiesten samen, van groot tot klein. Ja, en misschien weet jij het nog, ook de Muppets, die hebben met haar gewerkt en gaan Dolly missen. Dat schrijven ze op Instagram. Ze was daar een graag geziene gast in die shows.
2: Sometimes forget that we're just everyday people.
3: Yeah, yeah. You want to talk about it?
2: Not really.
3: You want to sing about it?
2: Well, I'd love to, Kermit, but I have a frog in my throat.
3: What?
2: Just croaking with you. I mean, so...
1: Ja, zo ging dat toen met de Muppets. Het klinkt wel heel oud natuurlijk, hè. Ze is 80 jaar geworden, verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. En is daarmee een van de best verkopende artiesten in de hele geschiedenis.
0: Het is L1, de ochtendshow met Talking Heads nu en Slippery People.

0: en ochtendshow met de Talking Heads en Slippery People. Even kijken naar de situatie op de Limburgse wegen.
1: Goedemorgen, daar wordt een flitser opgezet op de A2 vlak voor het vliegveld bij de parkeerplek daar. Richting vliegveld natuurlijk, vlak van Streeg.
0: Dankjewel Teske.

tijdens zonnige periode wordt het in de loop van de middag zomers warm met temperaturen vandaag tussen de 26 en lokaal 27 graden. En straks hier in de L1 ochtendshow Max tegen ook nog kans op keertjes voor het Bluesfestival op 5 september. Wie gisteren met de keertjes ervan durf? Nou, enige tip die ik kan geven, blijf gewoon lekker luisteren naar L1. Het is de ochtend met Fleming zometeen. Zij wil mij morgen wallen nu en love somebody.

0: ochtend show. Goedemorgen, Limburg.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.

0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Leren mediteren. Zen.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Oostrum blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. De schade is er groot na de natuurbrand begin deze maand. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. En de politie heeft in Venlo een BMW M2 in beslag genomen na een grove snelheidsovertreding. De bestuurder reed 139 km per uur, waar 50 is toegestaan.
9: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
11: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je...
10: In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
11: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
10: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
12: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
10: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Plutosport. Stik, schoenen en kleding. Plutosport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Plutosport. Plutosport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Plutosport. Racket, schoenen en tassen, Plutosport. Adidas, Het en Babolat, Plutosport. Plutosport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

be happy. I'm not worried.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

If I could just hold you.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Nick Kortenoeven.

Kelly Clarkson met Stronger. 11:55 op deze woensdag 26 augustus alweer. Leuk dat je luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van Chef Special, van One Direction, van Gers Pardoel, maar ook van Avicii. Dat allemaal straks en nog veel meer, wellicht voor iedereen wat. Dat gaan we allemaal horen en zien, maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De jonge schutter Larissa Slaat van Schutterij Sint Hubertus heeft bij haar eerste wedstrijd meteen een derde plaats behaald. Tijdens het persoonlijke jeugdkampioenschap MS Bree nam ze het op tegen 12 andere schutters. En veel bioscopen in Limburg kijken terug op een goede zomer. Opvallend genoeg hielp juist het warme en zonnige weer daarbij. Vooral tijdens de snikheke dagen zochten bezoekers de verkoeling van de bioscoopzaal op. Ook een sterk filmaanbod en buitenevenementen trokken veel publiek. En Gert Bertolet, beter bekend onder zijn artiestennaam Cher Bataille en tegenwoordig woonachtig in Zevenum, ontvangt dit jaar de Veldeke Oeuvre Prijs. De jury roemt zijn decennialange bijdrage aan de Limburgse muziek- en kleinkunstcultuur. Wat gaat het weer doen? Vandaag blijven we te maken, of krijgen we te maken met wolkenvelden en zonnige perioden. De kans op een bui is afgenomen en het lijkt droog te blijven. Temperaturen die stijgen richting de 25 tot 26, lokaal misschien 27 graden. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En over het nieuws gesproken, je weet het, het actuele nieuws, het meest nieuwe, zal ik maar zeggen, op de site omroep1m.nl, omroephorstaanemaas.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. MUZIEK.

Ja, de inmiddels overleden Avicii alweer een paar jaar geleden met The Wake Me Up. En wie ons ook ontvallen is, is Dolly Parton. We hebben het allemaal in het nieuws vernomen. En dit hebben haar naasten bekendgemaakt in een videoboodschap op Instagram. Haar neef Brian Seaver zei namens zijn familie dat Parton in het licht leefde en geschiedenis schreef door deuren voor anderen te openen. Parton was een wereldberoemd icoon van de country muziek en scoorde grote hits met nummers zoals Jolene, 9to5 en I Will Always Love You. Ook haar duet met countryster Kenny Rogers, Islands in the Stream, was een groot succes. Ze schreef naar schatting zo'n 3000 nummers en verkocht meer dan 100 miljoen albums. Parton scoorde 25 nummer 1 hits. En volgens Amerikaanse media had de zangeres de afgelopen tijd al gezondheidsproblemen en zou ze in Nashville zijn overleden. Al verschillen berichten over de plaats van haar overlijden. Ondanks haar gezondheidsproblemen bleef Parton actief en zei ze eerder dat ze nooit met pensioen wilde gaan. Naast haar muziekcarrière was ze succesvol als ondernemer. Onder meer met het pretpark Dollywood en haar eigen mediabedrijf. Haar afscheid vindt plaats in besloten kringen. Fans worden gevraagd haar via social media te eren en in plaats van bloemen te doneren aan haar stichting Immigration Library of Library. Straks haar grootste hit, nu even Dolly Parton met Kenny Rogers en Island in the Stream.

0: Dolly Parton samen met Kenny Rogers en Islands in the Streams. En straks haar grootste hit, Jolene. Het college van Pillemaas gaat commercieel wonen alsnog meenemen als mogelijk scenario voor het voormalige klooster in Koningslust. Aanleiding is een brief van het bisdom Roermond, waarin het bisdom duidelijk maakt dat naast maatschappelijke huisvesting ook commercieel wonen als mogelijke ontwikkeling richting werd gezien.
1: Het college van Pillemaas gaat commercieel wonen alsnog meenemen als mogelijk scenario voor het voormalige klooster in Koningslust. Aanleiding is een brief van het bisdom Roermond, waarin het bisdom duidelijk maakt dat naast maatschappelijke huisvesting ook commercieel wonen als mogelijke ontwikkelrichting wordt gezien. Het college stelde eerder dat maatschappelijke herinvulling het uitgangspunt was bij de verkoop.
2: Dus we willen dat naast het scenario en de scenario's die we nu hebben, de maatschappelijke invulling, ja, willen we ook een optie commercieel wonen onderzoeken. Om vervolgens met een onderbouwd verhaal richting college en raad te gaan.
1: De gemeente kocht het voormalige klooster eind 2025. Aanvankelijk was het plan om het gebouw te gebruiken voor de huisvesting van woonagenten, zoals gescheiden personen, jongvolwassenen die niet langer thuis of in de pleegzorg kunnen wonen, of slachtoffers van huiselijk geweld. Dat leidde in Koningslust tot discussie en politieke vragen over zowel de toekomstige invulling van het gebouw als de afspraken die bij de aankoop met het bisdom zijn gemaakt. Volgens het bisdom werd destijds niet alleen maatschappelijke huisvesting, maar ook commercieel wonen als mogelijk ontwikkelscenario beschouwd. Wethouder Thijs van Lierop erkent dat hierdoor een ander beeld ontstaat.
3: Maar is dat ergens misgegaan?
2: Nou, kijk, ik denk dat we nu de helderheid gekregen van het bisdom. En dat is voor ons een nieuw uitgangspunt. Dus vanuit dat uitgangspunt hebben we hem nu ook opgepakt. En hebben we binnen het college daarin ook gewoon echt bij stilgestaan. Hoe gaan we hier nou mee om? En dat uitgangspunt is het besluit gevallen om commercieel scenario toe te voegen.
3: In de tussentijd zijn jullie altijd van mening geweest dat het maatschappelijk zou blijven?
2: Ja, dat klopt.
3: Verandert er iets met deze wetenschap over het standpunt van het college om voor die maatschappelijke keuze te kiezen?
2: Nou, kijk, wat we nu doen is de maatschappelijke keuze blijft nog steeds rechtop staan en we voegen er nu een scenario aan toe. En dat is eigenlijk de keuze die we nu gemaakt hebben. Uiteindelijk ontstaat er dan ook een goede weging, zal ik maar zeggen, tussen alle voors en tegens van de verschillende scenario's. En daar kan dan ook een keuze in gemaakt worden.
3: Hoe kijkt u terug op dit proces?
2: Nou, heel eerlijk. Ik denk dat ik wel geleerd heb van wat we gedaan hebben. We hebben daarin ook gewoon het dorp betrokken bij het hele proces tot heden. Dat we nu een extra scenario hebben, een invalshoek vanuit het bisdom, maakt dat we daarin nu een keuze moeten maken om commercieel toe te voegen. Kijk, het is spijtig dat dat zo gelopen is. Maar ik denk dat we hiermee wel een goed besluit hebben genomen voor de toekomst.
3: Het dorp was ook aan zet met een scenario. Wat betekent dat voor het dorp?
2: Nou, met het dorp, de werkgroep die daarmee bezig is, willen we zo snel mogelijk om tafel, nu dit nieuws buiten zit, om daar met elkaar ook over te spreken.
0: En zeg je nou van, het filmpje had ik graag gezien, het staat allemaal online. En in dit geval moet je dan heel even naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM gaan of naar de website van onze Omroep.

Ja, Calvin Harris samen met Dua Lipa, One Kiss, 1:04 op deze woensdag 26 augustus. Zometeen proberen exact 1:30 het nieuws te brengen, het weer en de situatie op de weg. Maar eerst Bruce Springsteen met zijn Dancing in the Dark.

Nou, half 1 heeft hij niet gehaald. Het is exact nu 1 minuut over half 1. We gaan naar het nieuws. De situatie op het werk en uiteraard de weersverwachting van de komende dagen tot en met het weekend. We gaan naar het nieuws. De jonge schutter Larissa Slaat van Schutterij Sint-Hubertus heeft bij haar eerste wedstrijd meteen een derde plaats behaald. Tijdens het persoonlijke jeugdkampioenschap in Maasbree nam ze het op tegen 12 andere schutters. Larissa was vooral wat nerveus. In het begin vond ik het best spannend, zo vertelt ze. Eenmaal achter de bucks verdween de spanning en wist ze zich goed te concentreren op het schieten. Schutterij Sint-Hubertus organiseert iedere maand een jeugdschiet-event. Jongeren kunnen daar kennis maken met de schietsport en zelf ervaren hoe het is om met een bucks te schieten. Het volgende event is op zaterdag 19 september vanaf 5 uur in het Schuttersgebouw De Witmaker. Iedereen is uiteraard welkom om mee te doen. En we gaan van het schieten gaan we naar de film, want veel bioscopen in Limburg kijken terug op een goede zomer. Opvallend genoeg hielp juist het warme en zonnige weer daarbij. Vooral tijdens de snikhete dagen zochten bezoekers de verkoeling van de bioscoopzaal op. Ook een sterk filmaanbod en buiten evenementen trokken veel publiek. Bij Doc6 in Panningen spreken ze van een mooie en druk bezochte zomervakantie. Die bioscoop bleek voor veel mensen een aantrekkelijke activiteit tijdens de warme vakantieweken. Op de hele warme dagen hebben we veel gasten mogen ontvangen die juist de verkoeling van onze bioscoopzalen opzochten. Zo zei directeur Ralf Theeuwen. Lekker in de airco met een goede film op het grote doek is natuurlijk een fijne manier om even aan de hitte te ontsnappen. En toch blijft regen volgens Theeuwen het perfecte bioscoopweer. Dat bleek tijdens de regenachtige laatste week van de zomervakantie. Toen waren meerdere voorstellingen bij Doc6 zelfs uitverkocht. Nou, dat moeten we hebben. En we gaan van Panningen gaan we naar Zevenaar. Gert Bertolet, beter bekend onder zijn artiestennaam Cher Bataille. En tegenwoordig woonachtig in Zevenaar, ontvangt dit jaar de Veldeke Oeuvreprijs. De jury noemt zijn decennialange bijdrage aan de Limburgse muziek en kleinkunstcultuur. Maandag werd Ger in zijn appartement in Zevenaar verrast door juryvoorzitter René Houstermans en Veldeke Limburg-bestuurslid Bas Vissers. Ze kwamen vertellen dat hem dit jaar deze eer toekomt. Een uitgebreid verslag na het nieuws in deze uitzending. We gaan naar het weer. Althans, de verwachting. Vandaag blijven we te maken houden met wolkenvelden en zonnige perioden. De kans op buien is afgenomen en het lijkt droog te blijven. De temperatuur stijgt naar 24 tot 26, lokaal zelfs 27 graden. En daarmee is het niet alleen warmer dan de voorgaande dagen, maar doordat de lucht ook wat vochtiger is, kan het ook wat benauwder zijn. Vanavond is het warm met lange, heldere periode en enkele wolkenvelden. Pas later in de avond daalt de temperatuur. Vannacht kunnen er vanuit het zuiden enkele regen- en onweersbuien overtrekken. De minima komen uit tussen de 16 en 19 graden. Morgen donderdag wordt het een warme en broeierige dag. De zon breekt door en het blijft de hele tijd droog. In de middag wordt het 28 tot 30 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid lijkt het veel warmer. Later kunnen opnieuw buien ontstaan. Vooral in de avond ontstaan verspreid over onze regio enkele regen- en onweersbuien. En daarbij kan het tijdelijk flink regenen. Ook in de nacht naar vrijdag trekken onweersbuien over onze regio. En vrijdag is de warmte weer verdwenen door een totaal ander weerbeeld. We gaan naar de situatie op de weg. Meteen de refresh, dan hebben we het meest actuele. Even kijken, we gaan naar de situatie. Even kijken, de A67, de hoogte van Maasbree, bij paaltje 60,5, een auto met problemen. A73 bij Bezel, 24,9, een auto met de motorkap omhoog. A73, de hoogte van Kastenraai. Ben alert, er liggen namelijk voorwerpen op de weg. En om precies te zijn bij 58,8. We blijven even op de A73 Venray richting Venlo. De hoogte van Kasterij staat een auto met problemen aan de kant. Zal er iets met een ander te maken kunnen hebben. Want dat is bij 58,1 en de ander was bij 58,8. Nou, dan gaan we even verder naar Venlo op de N556. Bij paaltje 1,1 staat een auto met de motorkap omhoog. Zal het niet voor de lol zijn, dus ben een beetje alert op deze punten. Dat was het. Situatie op de weg, het weer en nieuws. Meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorst-en-maas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Ja, na de grote successen van All My Soul en I Just Might, Bruno Mars van Bruno Mars, schroomt hij niet om Carol G in de arm te nemen en een weer aanstaande grote hit te scoren met Still. We gaan van het een naar het andere in Lunch Live. Vliegen van Carol G en Bruno Mars gaan we naar Lottum. Want wat is er in Lottum te doen? Want op een akker in Lottum staat een gewas dat op het eerste gezicht verdacht veel weggeeft van cannabis. En toch is het allesbehalve een plant om te roken.
1: Kan je voorstellen dat mensen toch vreemd opkijken als ze hier voorbij komen?
2: Ja, dat kan ik zeker. Eigenlijk dezelfde naam, maar ja, dat is toch net een andere plant waar je iets anders mee kunt doen.
3: Hennep. Op steeds meer plekken kom je deze velden tegen. En nee, je wordt er dus niet high van. Deze soorten bevatten een zeer laag THC-gehalte, waardoor jij niet zomaar cannabis van kunt roken. Maar je kunt er wel wat anders mee.
4: De grondstofverbouw en textiel van de toekomst in onze ogen. Met dit materiaal, de stromen die eruit ontstaan na het verwerkingsproces. Ja, we proberen eigenlijk allerlei mooie producten te maken die iets beter voor het milieu zijn dan kunststofvezels.
3: Nick en Rob hebben elkaar gevonden. Nick bouwt stallen, maar ziet de vraag langzaam maar zeker teruglopen. En Rob is boer en zoekt een gewas waar hij ook in de toekomst nog een goede boterham mee kan verdienen.
2: Ik hoop het wel ooit een grote hennepboer te worden.
3: Maar zover is het nog niet. Het proces gaat nog mondjesmaat, maar de ondernemers zijn hoopvol.
4: Ja, absoluut. Iedereen weet natuurlijk de uitdagingen waar we voor staan in de wereld tegenwoordig. Klimaatverandering. En eigenlijk uit de geschiedenis weten we dat vezelhennep gigantisch geschikt gewas is daarvoor.
3: Hier liggen tientallen hectare te wachten op verwerking. En ook dat gebeurt hier, even verderop in de fabriek in Oostrum, waar de hennepvezel wordt verwerkt tot isolatiemateriaal voor woningen.
1: En dit is het, hè?
4: Ja, dit is inderdaad het isolatiemateriaal. Dat klopt. Ja?
3: De eerste isolatiewanden met Limburgse hennepvezel zijn een feit. Al dromen ze hier stiekem van meer.
4: Ja, we willen natuurlijk zoveel mogelijk huizen isoleren. Maar het gaat de komende jaren gaat het waarschijnlijk om enkele tientallen per jaar. Wat we steeds verder willen uitbouwen.
0: En ben je nou heel benieuwd geworden en je hebt de tv niet aanstaan? Geen probleem, allemaal terug te zien op de site van Omroep Horst aan de Maas in dit geval.

0: Bambi en Bumpy Ride, 11 minuutjes voor 1 op deze woensdag 26 augustus. En gisteren 25 augustus was het feest, want de kinderen van Leij en Door Peters uit Beringen zijn, of die waren gisteren samen precies 1100 jaar oud. En dat vraagt natuurlijk om een feestje. 7 jaar geleden vierden de kinderen al hun gedeelde 1000ste verjaardag. Vandaag, dus gisteren, kwam er nog eens een keer 100 jaar bij. Omroep PNM ging richting Beringen.
1: Feest in Beringen, want vandaag 15 augustus zijn de 14 kinderen van de familie Peters bij elkaar opgeteld precies 1100 jaar. Een feestje dat net als 7 jaar geleden, toen bij de 1000 jaar, wordt gevierd.
2: 3-4 keer per jaar komen we nog bij elkaar en dan doen we het meestal al vrij vroeg op de dag met een brunch ergens. En dat zijn altijd gezellige bijeenkomsten en het is zelden dat iemand niet kan. Dus wij vinden het wel heel belangrijk om bij elkaar te komen regelmatig.
3: We hebben altijd samen opgetrokken, de ene hielp de andere. En zo zijn we groot geworden.
2: Ik mocht altijd tussen mijn vader en moeder zitten met eten. Want dat was wel heel belangrijk, want ik was de jongste. En ze waren toch bang dat ik anders niet genoeg te eten kreeg. Een oudere broer van mij heeft eens op een verjaardagsfeest gezegd... Alwi, bij de Petersen hoeven niet per se lekker te zijn. Het is wel heel belangrijk dat er heel veel is.
4: Nee, ik ben nummertje 13. Ik was altijd het ongelukskindje in de rij.
1: Hoe is het om zoveel broers en zussen te hebben?
4: Ik heb dat altijd heel leuk gevonden. Ik ben er ook altijd gruts op geweest. En vertelde dat ook als ik een sollicitatiegesprek had. Of toen ik in Maastricht op de school zat en het hoe zoet was. Altijd met veel trots verteld. Ik ben één van de 14.
3: Alle 14 kinderen zijn getrouwd. Hebben allemaal kinderen gekregen. En dat is de mooiste tijdstijd geweest.
4: Ja, ik was wel een beetje tjerkukske. Weet ze wel, hè? Die jongste. Die, als we zonnes gingen eten, die knieën, de dikke batsen, die waren er al lang uit voordat ik in de beurt was.
2: We hadden dus een hele ouderwetse kuip, waarin in de zomer de augurken ingewassen werden. En daar werd dan wat warm water in gegooid en wat koud water. En ik had altijd geluk dat ik nog redelijk warm water had. Maar goed, of die laatste niet toch een beetje koud kregen. Er werd volgens mij wel 1 keer of zo wat wel water bijgegooid.
4: De kleintjes mochten als eerste. Dus onze Alwi, de allerjongste, die ging erin. En dat was gelukkig niet zo'n vies peuk. En dan ook kwam ik. En die er ook kwamen, ja. Ik geloof dat soms een keer ververs worden, de kuip.
3: Als we naar lof moesten zondagsmiddags, dan gingen we naar het kerk of petje, dan gingen we fietsen of we gingen naar de film.
5: Het is alweer ruim 7 jaar geleden dat wij ons 1000-jarig verjaardag hebben gevierd met z'n allen. We zien nu alweer 7 jaar later, vanuit de hemel, kijken er een aantal mensen met ons met. Denken aan een zware moeder.
1: En ook dit keer ging de reis naar het kerkhof Petje. Dit keer voor een andere reden. Er werd een bloemetje gelegd op het graf van Leij en Door Peters, de ouders. Heb je nu nog papa en mam gevraagd van, we zien wel een erg groot gezin.
4: Jazeker. Ik zeg, moeder, weet je dat je 11 jaar en 7 maandjes in verwachting ziet geweest in haar leven? Vond je dat nou echt zo schoon? Nee, meetje, zag eens moeder. Ik ben, en moet ik even kijken, ik dacht naar de 10e. Na de tiende, dat was dus aan. Toen hij zoiets van, oké, het is wel genoeg geweest nou. En toen is ze naar de dokter gefietst, hè, op een fietsje, naar kapel. En dokter, ja, ik vind het eigenlijk wel goed geweest. Wat kan je daar aan doen? En wat zag hij, dokter? Maar door. Die zijn toch alle 10 gezonken. En die kunnen zich toch methelpen toes op het lang en met het hoes houden. Nou, loop maar lekker gewoon. En dan ging ons moeder weer een hoes. Germ. Ja, zo ging dat.
1: En zo ging het door.
4: En zo ging dat door.
1: Maar ik heb er wel leuke broers en zussen over gehoord.
4: Ja, moest ik kijken wat die zo'n stijl. Prachtig toch?
6: Ook al kent ze mijn geliefde niet meer geven. Toch zeg ik dat nog stil, mijn man doet best bedankt.
3: Ja. En papa ook ja. Natuurlijk.
7: Ja.
3: Niet
7: vergeten.
3: Niet vergeten. Niet vergeten.
0: Ja, en ook dit filmpje, zeker de moeite waard om te bekijken, staat al online. YouTube-kanaal Omroep INM of onze website. En zoals afgesproken, Dolly Parton met haar grootste hit. Bijna op het einde van Lunch Live met Jolene.

met de klanken van Weilen, Dolly Parton, gaan we richting de klok van 1 uur. Betekent meteen het afscheid van Lunch Live. Niet getreurd, je weet het. Elke werkdag Lunch Live, zo ook morgen donderdag weer. Ik zou zeggen, geniet van de dag, geniet van het fijne weer. En nog heel even ook van Brian Ferry.

0: Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ik ben Maarten Bonnemeyers met het L1 Nieuws. De natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs Landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand, maar ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd. Dat zegt ook Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
1: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
0: Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met horecabeurs BBB. Volgens het MEC profiteert ook de Limburgse horeca daarvan. De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. André Rieu is in Maastricht al begonnen met de voorbereidingen voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels gerepeteerd in zijn studio. Iedere avond moeten minstens 30 kinderen op dat podium staan. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers, zodat er voldoende kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En bij een bedrijfsongeval in de Beatrixhaven in Maastricht is vanmorgen iemand gewond geraakt. Slachtoffer kwam tijdens werkzaamheden vast te zitten. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse en ook werd een traumahelikopter ingezet. Het slachtoffer is door de hulpdiensten bevrijd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af, dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs Landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand, maar ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd. Dat zegt ook Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
1: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
0: Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met horecabeurs BBB. Volgens het MEC profiteert ook de Limburgse horeca daarvan. De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. André Rieu is in Maastricht al begonnen met de voorbereidingen voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels gerepeteerd in zijn studio. Iedere avond moeten minstens 30 kinderen op dat podium staan. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers, zodat er voldoende kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En bij een bedrijfsongeval in de Beatrixhaven in Maastricht is vanmorgen iemand gewond geraakt. Slachtoffer kwam tijdens werkzaamheden vast te zitten. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse en ook werd een traumahelikopter ingezet. De slachtoffer is door de hulpdiensten bevrijd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs Landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand, maar ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd. Dat zegt ook Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
1: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
0: Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met horecabeurs BBB. Volgens het MEC profiteert ook de Limburgse horeca daarvan. De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. André Rieu is in Maastricht al begonnen met de voorbereidingen voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels gerepeteerd in zijn studio. Iedere avond moeten minstens 30 kinderen op dat podium staan. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers, zodat er voldoende kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En bij een bedrijfsongeval in de Beatrixhaven in Maastricht is vanmorgen iemand gewond geraakt. Slachtoffer kwam tijdens werkzaamheden vast te zitten. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse en ook werd een traumahelikopter ingezet. De slachtoffer is door de hulpdiensten bevrijd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

Wie het lukt, wat er kunt, dat weet natuurlijk niemand. Maar het leest van al, vullig met dich, nog heel veel eigen liefjes.

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs Landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand, maar ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd. Dat zegt ook Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
1: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
0: Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met horecabeurs BBB. Volgens het MEC profiteert ook de Limburgse horeca daarvan. De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. André Rieu is in Maastricht al begonnen met de voorbereidingen voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels gerepeteerd in zijn studio. Iedere avond moeten minstens 30 kinderen op dat podium staan. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers, zodat er voldoende kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En bij een bedrijfsongeval in de Beatrixhaven in Maastricht is vanmorgen iemand gewond geraakt. Slachtoffer kwam tijdens werkzaamheden vast te zitten. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse en ook werd een traumahelikopter ingezet. De slachtoffer is door de hulpdiensten bevrijd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs Landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand, maar ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd. Dat zegt ook Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
1: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
0: Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met horecabeurs BBB. Volgens het MEC profiteert ook de Limburgse horeca daarvan. De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. André Rieu is in Maastricht al begonnen met de voorbereidingen voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels gerepeteerd in zijn studio. Iedere avond moeten minstens 30 kinderen op dat podium staan. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers, zodat er voldoende kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En bij een bedrijfsongeval in de Beatrixhaven in Maastricht is vanmorgen iemand gewond geraakt. Slachtoffer kwam tijdens werkzaamheden vast te zitten. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse en ook werd een traumahelikopter ingezet. De slachtoffer is door de hulpdiensten bevrijd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over

0: Nokian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
1: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
0: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Ik ben Maarten Bonnemeijers met het L1 Nieuws. De natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Oostrum heeft grote schade aangericht. Volgens het Limburgs Landschap zijn bijna alle jeneverbestruiken in het getroffen gebied verbrand, maar ook bomen en wortels zijn zwaar beschadigd. Dat zegt ook Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
1: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruiken, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid.
0: Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten vanwege omvallende bomen en afvallende takken. Naar verwachting kunnen de wandelpaden vanaf oktober weer worden gebruikt. De uitreiking van de Nederlandse Michelinsterren blijft ook de komende jaren in Maastricht. Het contract met het MEC is verlengd tot en met 2029. De prestigieuze ceremonie wordt daar sinds enkele jaren gecombineerd met horecabeurs BBB. Volgens het MEC profiteert ook de Limburgse horeca daarvan. De eerstvolgende uitreiking van de Michelinsterren is op 5 oktober. André Rieu is in Maastricht al begonnen met de voorbereidingen voor zijn kerstconcerten in december. Dit jaar krijgt hij daarbij hulp van een speciaal kinderkoor. De eerste tientallen kinderen hebben inmiddels gerepeteerd in zijn studio. Iedere avond moeten minstens 30 kinderen op dat podium staan. Daarom zoekt Rieu nog meer jonge zangers, zodat er voldoende kinderen zijn om elkaar af te wisselen. En bij een bedrijfsongeval in de Beatrixhaven in Maastricht is vanmorgen iemand gewond geraakt. Slachtoffer kwam tijdens werkzaamheden vast te zitten. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse en ook werd een traumahelikopter ingezet. De slachtoffer is door de hulpdiensten bevrijd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
1: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
2: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
0: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

woensdag met André Anders.

Ah, heerlijk. Deze opener hier op deze natuurlijk woensdagavond weer net na de klok van 8 uur. Welkom weer. Oeh, die vliegt er lekker in. Welkom weer bij een uurtje. André Anders natuurlijk. Hé, wat gaan we vandaag doen? Ja, we gaan dadelijk toch heel even stilstaan bij het overlijden van Dolly Parton. Helaas op 80-jarige leeftijd overleden. En vandaag kwam natuurlijk ten oren dat na 24 jaar de Breurkes gaan stoppen. Dan gaan we daar ook nog heel even... Daar gaan we ook natuurlijk even naar kijken wie, hoe of wat. Verder hebben we natuurlijk heel veel muziek van jullie klaarstaan. We hebben nog wat verzoekjes klaar liggen. En ondanks dat de zomervakantie voor de meeste mensen is afgelopen, gaan we toch nog wat zomerse klanken in de ether gooien. Wat dacht u van deze klein beetje, heel klein beetje...

Op deze heerlijke zomeravond, de Miami Fitness Crew, Sexy and I Know It, af die beentjes van de vloer. Als we dat gedaan hebben, gaan we terug naar 1983. En daar kwam dit grote nummer uit van Wham natuurlijk, Club Tropicana. En dan kunnen we weer heel

0: De zomer klinkt verdraaid lekker.
1: Lekker. The sound of summer.
2: De heerlijkste zomerplaten aller tijden.
3: Een zomer.
2: Zomer op uw radio. Omroep.

Heerlijk, die zomerse nummers allemaal hier bij Omroep 1 en bij André, anders op de woensdag. Net voor de klok van 8:30. Hey, we gaan naar een andere zomerhit heen. Die kwam eigenlijk in 1985 uit. En het werd toen uitgebracht, maar het werd niet echt een grote hit. Enkele jaren daarna, en dan hebben we het eigenlijk wel over 5 jaar later, werd het opnieuw uitgebracht in Europa. En toen werd het een hit van je leven. En als we de eerste intro's horen, en zeker met die gitaars, dan weten we direct dat we het over Bryan Adams hebben.

piano. We blijven een klein beetje in het foute muziek zitten. Nog heel even. En dan gaan we overschakelen naar wat andere nieuws wat op dit moment speelt. En een foute uur gaan we doen op speciaal verzoek met Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie.

Nou, dit zijn toch allemaal nummers om lekker even op de bank te gaan zitten. Of nog wel buiten in het zonnetje als die nog een klein beetje schijnt. Nadeel is later in het jaar natuurlijk dat het weer eerder donker gaat worden. En veel mensen vinden dat vervelend, maar sommigen vinden het ook heerlijk om lekker bij een kaarsje buiten te zitten en dan naar lekkere muziek te luisteren. Gisteren werd natuurlijk bekend dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. Meer dan 3000 songs schreef zij zelf. En de drie bekendste van haar hier in Nederland was natuurlijk Jolene uit 1973. Een echte herkenbare klassieker die wereldwijd één grote hit werd. Ook I Will Always Love You uit 1974 schreef zij ook. En het werd daarna natuurlijk een mega hit toen Whitney Houston het opnieuw uitbracht. En natuurlijk 9 to 5 in 1980 geschreven. En dat gaat eigenlijk over dagelijkse kantoorleven. En dat komt ook uit een film waar Dolly Parton zelf ook meespeelde. Want ze was niet alleen schrijver, zangeres, countryzanger. Maar ze was ook actrice. Ze was zeer veelvoudig. En we gaan twee nummers van haar draaien. Eén daarvan is I Always Love You uit 1974. En ik denk wel een van de grootste klassiekers die ze heeft gemaakt samen met de partner. En er werd natuurlijk wel gedacht van, hey, zij hebben die ooit een relatie gehad? Dat hebben ze niet. Dan hebben we natuurlijk over Kenny Rogers. Maar ze voelden samen zich wel als broer en zus. Zo schreven ze een keer. In ieder geval, dan hebben we natuurlijk over Island in the Stream. Dat gaan we dadelijk draaien. Eerst Dolly natuurlijk zelf. And I Will Always Love You.

Heel even op de Limburgse Tour met Lex Uiting en alles komt goed. Dat doen we niet voor niks omdat we heel even op de Limburgse Tour gaan. Want ik zei het al in het begin van het programma. Na 24 jaar gonden de breurkes aanschiet nemen van de Vastenovensmuziek, van het Vastenovensgebeuren. En dit jaar gonden ze nog een hele ronde draaien tot als woensdag. En dan gonden ze echt de microfoon in de wil gehangen. In ieder geval wat op betreft de Vastenovensgebeuren. Want ze willen eigenlijk door boete verder gaan, misschien wel Nederlandstalig, Duitsstalig. Ze blieven wel wat zingen. Maar Vastenovend, dat wordt het laatste jaar. En dan gaan ze trouwens, we gaan dat van Omroep in, mogen een klein beetje volgen natuurlijk met Vastenovend samen. Dat mogen we wel vast zeggen, al is het nog lang niet zo wiet. En op vele verzoek gaan we toch een nummer draaien van de Breurkes. En dat gaan we doen met het nummer uit 2009. En daarmee stonden ze op de Limburgse Vastenovens liedjesconcours. Het nummer werd geschreven door Marijke Gijzen. En dan hebben we het natuurlijk over In de Wolken. Het nummer werd in 2013 opnieuw een groot succes. En toen stonden ze door oog met in de LVK-finale en behaalden toen een zesde plaats. En als we nou het PNM natuurlijk de top 111 gaan kijken van de Vastenovensliedjes, staat het nummer altijd hoog in de lijst. Misschien dit jaar ook wel weer, wim zegt het. In ieder geval op speciaal verzoek, grommen hem draaien In de Wolken van de Breurkes. MUZIEK

De ene laatste voor vandaag. Maar we gaan zo dadelijk plaatsmaken om de klok van 9 uur natuurlijk met de heren van de harde G. Vandaag zijn ze voltallig aanwezig, kan ik wel... Met een groep, wordt ijverig geknikt. Was iets te snel. Kan gebeuren in ieder geval. Natuurlijk aankomende zaterdag weer André Anders. Het foute uur tussen 4 en 5 uur. En volgende week woensdag zijn we er uiteraard weer na de klok van 8 uur met André Anders op de woensdag. Hey, we gaan er lekker uit met een Nederlandstalige op speciaal bezoek. De laatste van vandaag, Frank Boeijengroep en Kronenburg Park. Nogmaals bedankt voor het luisteren en een hele fijne avond en tot de volgende André Anders.

0: Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
0: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: John Cox.
1: Ruud Brummans.
2: G. Absel.
3: De Harde.
4: Yeah. The fuck is that?
5: De Harde hier. Dat wordt echt zo'n lekkere week.

0: Welkom bij uitzending 711 van de harde...
1: Ik laat er een vliegen. Goed dat je er niet gehuurd hebt.
0: Dat huren mag me niet zoveel uitgeven. Dat huren mag me niet zoveel uit.
1: Ik dacht, goed eens even stoorn en dan kijken of ik een lange keer rekken. Mijn duim rekt echt langer. te veel detail.
0: Zullen we zo nu met geopend zien? Dolly Parton.
1: Met Dolly, ja, niet echt, hè?
0: Ja, zeker wel.
1: Oh, toch?
0: Zeker wel, ja. Oh. Samen met Rob Helfert en Nicky Six en John Five van Motley Crue.
1: Wow, oh, ik dacht dat die het gecoverd even.
0: Nee, dat is echt...
1: Zuster, ben je aanwezig geweest bij de...
0: Ze heeft het zelf geschreven.
1: Ja, ze heeft twee punten in een geling gebracht. Of dat, ja, dat deze wel dukker, geloof ik. Maar ik zei je een preuk op hij gehuurd.
0: Oh, dat zou ik kennen, ja.
1: Dat, dat vroeg, ja, die is overleden, ja, overleden vandaag. Althans,
0: gisteren
1: Amerika, vandaag Nederland. Dat weet je niet.
0: Ik heb het toch gisteren al in Nederland gehuurd. Dus.
1: Oh, nee, dan zou wel hier gisteren Amerika zijn geweest. En gisteren, waarom is dat niet?
0: Oké.
1: Maar nu zie hij wel hele fijne principes. Principes, ja, eigenlijk wel. Weet zoals politiek gezien, dat deze nooit links of rechts. Maar die zei, ga maar fijn in het midden zitten. Probeer maar een brug te zien naar links en naar rechts. Of nog een zwart en wit of whatever. In ieder geval, dat probeerde hij ook altijd in haar leven. En dan denk ik dat hij daar wel in geslaagd is.
0: En een heel goede zangeres.
1: Ik dat ook hoor, ja. Dat,
0: en liedjes schrijven.
1: En denk ik ook, ja. Dat mooie liedjes zit die. Wie?
0: Actrice, want ik weet niet of ze dat goed deed of niet. Ik heb de film niet gezien.
1: Oh, dat deze inderdaad. Ik heb het ook niet gezien, hè. Maar die hebben er meerdere gemaakt, hè? Want jij... Maar geen seksfilms, hè. Want dan heb je het wel geweten.
0: Ja, dat liet
1: dan
0: me...
1: Dan heb je het wel geweten.
0: Ja, dat liet me wel geweten, dus we het anders weten.
1: Kijk, daar heb je weer twee punten kunnen maken. Maar dat... Ja, misschien wel drie, misschien wel... Daar heb ik gewoon niet gevonden. Maar in ieder geval... een leuke, spontane vrouw die... Ondanks ze blond was, wat wel of niet ergens...
0: Dat was niet echt.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja, ze gedroeg zich gewoon niet blond. Dus dat kind nog. Dat slijt natuurlijk ook nergens op blond gedragen. Maar ze was toch wel een pintere dame.
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ja, volgens mij ook. En een beetje Zuid-Amerikaans. En dat vind ik wel leuk. In Limburg zeggen we gewoon boren voor slank. En dat is goed. Dat denk ik wel. Okay. Dus, Dolly, de groeten, de boven onze pap. Hij zal die punten wel van hebben. Sorry, man. Dat,
2: Ja, goed. Nog even die country zangeres.
0: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het genoeg is, ja. We blijven wel in Amerika en bij een zangeres. Parker Berhoogie, daar kwam Stig met.
1: Ja.
0: Die komt in november in de Bosuil. Wil je ze er nog even over vertellen?
1: Nee, maar ik voel dat wel een leuk plaatje. Dat is ook van die dame, toch wel?
0: Daar gaan we luisteren, ja. Dat is Blinded.
1: Ja.

0: Zo, dat was nachtvlinder?
1: Nee, maanvlinder.
0: Maanvlinder, bijna goed. maanvlinder. En, ja, die kwam bij mij voorbij op Facebook. En toen... ja, als je aan het wachten bent op Engelstalige muziek of zoiets... Ja, dat doen we niet. Wij zijn gewoon een Nederlandstalige band. En ja, ik dacht, daar reageer ik even op. En toen kwam ik met volgens mij de bassist en medeoprichter van...
1: Maanvlinder.
0: Maanvlinder, sorry, ja. Die kwamen met hem in contact. En toen, ja, waar komen jullie uit? Ja, we all over Brabant, zei er. Dus van Den Bosch tot Breda tot misschien wel tot Deurne, ik weet het niet. Maar dan wel, of misschien wel tot de Neerkant, dat ligt echt tegen. Maar oké, okay. Goed, de Neerkant kwam toen maar ook, hè.
2: Wat? Zie je ze maar kennen.
0: Die hebben geoefend in, op een Neerkant, doe maar.
1: Echt hoor?
0: Ja.
1: Dat heb ik nooit geweten.
0: Nee, dat... eigenlijk helemaal in het begin. Ernst Jones woonde er al, hè.
1: Ik weet het echt niet.
0: Nee, oké. Okay. Dat mijn zus is toch wel eens geweest.
1: Oké.
0: Okay. Ik weet even niet welke Trakkense dijk heeft. Hij Trakkense dijk of... Ergens Boethaven of wel. Ja. Tussen mij en Neerkant.
1: Dat is alleen maar Boethaven.
0: Oh, de Big City of Neerkant. Ja. Maar nou, die kwamen dus over, gaan zo over Brabant, Noord-Brabant zeg. En ja, dit was een liedje, dat hebben ze in maart of zo gehad. In mijn maart, dat zei ik, kan dat even niet openen. Maar nou, dat dit jaar dus uitgebracht. En ja, die heeft verschillende singeltjes. Of ja, uitgebracht al en de Nederlandse taal, alles in Nederlandse taal, dat vind ik wel uniek en best wel apart aanhuren. Dat, ja. Dus ik dacht, dat rijden we. Bedankt, ik denk dat Raymond dat was. Bedankt Raymond. Dus misschien zijn we ons wel een keer, weet je wel. Of die zangeres. Huh?
2: Ja. Okay. Zullen we kennen.
0: Ja,
1: wij gaan verder met The Who, ook een nummer van hun laatste album. Dit is Horseman. Mm.

0: Er is een soloalbum van Tony Iommi onderweg, From the Dark. En daarvan was het de eerste single, dat deed je samen met Jörn Lander, dat was World Alone. En het is nu 9:30, dus het is tijd voor...
1: De Concertagenda.
0: Ja! Concertagenda.
2: Nou, we beginnen, tik of weg?
0: Toen is net gezegd, dat is toen ze beginnen.
2: Oh, dan begin ik maar. Oh nee, wacht, dan begint ik maar.
0: Oh nee, dat is logisch, ja.
2: Daarom.
0: Vrijdag de 28e, we spelen All Misery and Tenuum in de Musicon in Den Haag.
2: Dan zien we bij zaterdag, de 29e. Een kindje nou, Movie Pussy. En dat is namelijk Fins voor Plastic Zak, blijkbaar. Movie Pussy, dat is punkachtige elektronische podiumwensen. Dat is een gedurfde mix van frisse pop en metal. Dus live staat de Finse band voor een explosieve ervaring. En die spelen dan in de Nieuwe Nog in, wat is dat, Heerlen, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: In De Pul in Uden speelt Magoria.
2: In Roosendaal, kindje nog, Roosendaal Open Air. En dat is in de Loods in Roosendaal. Ja, dat ligt die zonder wel om, ja. Legion of Damned. Die gaan we daar draaien.
0: Yes.
2: Vierton, Disquiet. The Fifth Alliance, Seven Thoughts, EVA en vele andere.
0: En ik weet niet of toen nog het anders is voor de zaterdag.
2: Nee.
0: Dan gaan we nog zondag de 30e. Dan spelen Dead Squad, Jazzat en Death Vomit in Soundville in Rotterdam.
2: En ook de 30e kindje ook weer naar de Nieuwe Noor in Heerlen, want daar speelde vijfkoppige noise rockband, de grote, nee niet de, gewoon de grote geelstaart, die speelde dan door. Dus, ja.
0: Nog het verzonnig, hé?
2: Verzonnig? Nee.
0: Dan gaan we naar dinsdag, eind september. Dan speelde Dance Gavin Dance, As December Falls en Dwellings in de Melkweg in Amsterdam.
2: Je kent ook nog White E. White E, hè? Dat speelt namelijk in Merlijn in Nijmegen.
0: En die spullen woensdag zich nog eens, maar dan in de Musicon in Den Haag en daar staat dan onder Prophets of Thwaites bij.
2: Oké. Okay. Maar dat kunnen we volgende week nog eens zeggen, denk ik.
0: Nee, dat, oh, nee, dat kunnen we wel zeggen, maar dan zien we Oeden samen.
2: Oh ja, nee, klopt. Sorry. My bad. Indie is rock, hè? Nee, op Sweden techno. Zullen we zetten dan. Dan heb je niks meer.
0: Dan horen we nou Legion of the Damned. Dit is Slaves of the Southern Cross.
2: Oké. Okay.

0: Bring Me Silence, een nieuwe single van Floor Jansen. En ik moet zeggen, die geeft me een beetje Lacuna Coil vibes, het nummer.
1: Ja, inderdaad, inderdaad, ja. Even wat anders. Die gij het net over met de airco in de nieuwe studio, dat er best wel fris waren. Maar ik vind je nou wel een beetje weer met die groeilampen.
2: Er staat niet eens voor de raam te kieken, jong. Dus hoe is dit er niet voor te schuiven?
1: Nee, ik heet echt over warmte, niet over hitsigheid.
0: Als de lampen goed zien, dan zien we het te huren. Dus,
1: dat begint.
0: Gaan we verder met... ik heb Kai Jansen getypt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
2: Nee.
0: Kai Hansen.
1: Oh, ik dacht, jij kan ze.
0: Nee. Kai Hansen, er komt een solo-album van een aan Born with a Hammer. En daarvan is dit volgens mij de tweede single, Welcome to Life.
1: Welcome to...

Gee.

0: Dat was In This Moment met Kroll. En dat staat op hun nieuwe album Witch, dat overmorgen uit gaat komen. En we blijven nog bij de nieuwe albums die overmorgen uitkomen. Het oude nieuwe Beartooth komt uit. Pure Ecstasy gaat het heten. En daarvan hebben wij klaarstaan Eyes Closed. Maar ik zie dat geen gaat wel zeggen.
1: Nee. Ecstasy, Jurk. ik heb er nooit gehad, de dingen. Maar sommige mensen vinden dat lekker.
0: Eyes Closed.

0: Dat was Silver Tomb, een band met onder andere twee mannen van Type O Negative erin. En het nummer was No Way to Live.
1: Oké, dus het. En wat woon die nou dan?
0: Ja, dat heb ik net opgezocht. Oh god.
1: No Way to Live.
0: No way, hè? No way. Geen manier.
1: Oh, geen manier om te leven. Ja, ja. Dus, maar oké, als ze niet weten wat het is, kunnen we het nog ver gaan zoeken. Dat, ik bedoel, kan hij een kapel zien? Of hij, kan hij nergens zien in een kapel?
0: Dat zou je kunnen.
1: Ja, dat. Er zijn mensen die gewoon naar mij alleen. Dus dat. Als ze voor het. Ja, of nog andere plaatsen al.
0: Die kies me aangeven, maar ik kan het gewoon niet volgen.
1: Nee, ik weet mezelf eigenlijk gewoon niet. Dus, mensen, ik.
0: We rapen dus wel bij je en we zien Noord-Nederland terug.
1: Ja.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
1: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
0: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Moet niet vergeten te ademen.
1: Gelukkig, best blijven zitten.
0: Ja, we waren ook geen...
1: Precies, dat bedoel ik.
2: Oké,
0: ja, dat
2: dacht je wel. Ja, de eerste daarna, dat is wel weggeweten.
0: Oh ja. Oh, dat is wel...
2: De fakko.
0: Ja, dat is mijn airco. Ja.
1: Geopend zien we met Exhumer en Allocated Savagery. En het nieuwe Exhumer album Death Mask Messiah. Dat komt vrijdag uit. En daar kwam deze vanaf.
0: Now Friday.
1: En we blijven nog even bij Now Friday. Want ik heb ook de nieuwe Mastodon uit Marrow Deep. En daarvan is dit In the Ruins.
0: All right.

0: United Abominations van Megadeth. Een verzoekje van Leon.
1: United?
0: Abominations.
1: En wat betekent Abominations?
0: Wie moet ik dat vertalen?
1: Goeie vraag.
0: Ik weet niet wat het is, maar ik kan
2: Abomination, even... gedrocht of zo?
0: Ja, zoiets, ja.
1: Oké. Bedrog, ja?
0: Gedrocht.
1: Gedrocht.
0: Gedrocht.
1: Oké.
0: We hebben nog aanleiding van een stuk in de krant over de United Nations, hoe het...
1: In Irak, want die zongen over Irak.
0: Ja, ja, oké, maar dat stuk in de krant ging gewoon over het algemeen die lastige positie dat de United Nations op dit moment inzitten. En,
1: zo,
0: met de aanstaande leiderschapswissel, dus ja.
1: Ja, ja, maar de nummer ging een beetje over Irak.
0: Ongerangere, ja.
1: Oh, nou huurt die geil.
0: Ja, mijn Rex is weggevallen, Rudy. Ik weet niet, zo goed aan een schuifje.
1: Ik heb er ook een
0: keer. Is de hele familie geluid weg.
2: Dat is heel raar.
0: Ik ga maar dadelijk wel het zoeken. Dan gaan we naar het volgende verzoekje, soort van verzoekje van Geert. Dat is Prey van Gojira.
1: Ja, mooi nummer.

0: De eerste headliner voor Dynamo Metal Fest volgend jaar, neem ik aan, er stond er niet letterlijk bij, maar ik neem aan dat deze de headliner waren. Merciful Fate met Evil.
1: Ik meen wel dat er meer bands bekend waren, maar oké, headliners weet ik even niet.
0: Ik denk dat het werd vrij goed aangekondigd, dus ik ga er even vanuit. In elk geval, als ze geen headliner zien, dan spelen ze volgend jaar op Dynamo Metal Fest.
1: Dat zeker, ja.
0: En dit was natuurlijk Evil.
1: Nou, heerlijk nummer, vind ik dat. Vond het niet zo slecht.
0: Ik vond het niet zo slecht. Ik vind het een geweldig nummer.
1: Ja, zeker, dat
0: klopt. Wij gaan nou de triple treat.
1: Ja, inderdaad, want er kwam een stukje met een hele ingenieuze Griek of wat kwam dat?
0: Nee, een Italiaan is nou opgepakt, maar hij was een paar weken terug al in het meest, maar ik huurde dat van de week pas. Dat hij in Italië een amfitheater nagebouwd.
1: Ja?
0: En de zei dat het in 393 gebouwd was. Het jaar 393.
1: Maar hij had echt het
0: ganse... Lieber een gans amfitheater gebouwd. Vind je op zich wel knap.
1: Ja,
0: en hij leidde de toeristen rond voor €40 per keer. Die geloofde dat het echt een oud amfitheater was.
1: En er kwamen er wel duizend
0: Dat weet ik niet, maar... hij zei ook dat Julius Caesar dan met Cleopatra was geweest. En ik weet niet wat voor verhoorde allemaal.
1: Ja, dat is inderdaad.
0: Maar hij is toch tegen de lamp gelopen.
1: Er waren toch een paar mensen die dat betwijfelden.
0: Ja, kennelijk, ja.
1: Oké, dat... Nou, als je... Ja, de wonderen, ja, nee, dat is geen wonder, maar dat is wel is apart.
0: Nou, daar hebben we drie nummers bij uitgezocht. We beginnen met Ectomorph, die hebben een nummer toevallig, dat het 393, dus dat komt mooi uit.
1: Ja.
0: We hebben Death Angel met Seemingly Endless Time, live op Rock Hard. En Rock Hard, zoals wellicht bekend of niet, dat wordt in een amfitheater gegooid.
1: Ja,
0: tegen als een kierke. En voor het oplichterswerk hebben we Arch Enemy met Deceiver.
1: Deceiver, ja, oké.

0: Zo, een lekkere treat was dat.
1: Oh joh, we zien wel er neer nou.
0: De lampen zijn goed, he. Dus dan met z'n wielanen.
1: Ja, maar ik mis de lampen. Wat zal hij op dashboard, zeg maar. Maar oké, de lampen zijn goed. Wat was het?
0: Wat was dat? De laatste?
1: Ja?
0: Dat was de Ars Enemy.
1: Oh, hij heeft net gezang al.
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, goed zo, goed zo.
2: Triple treaten, jong. Dat kon ik wel altijd gaan zijn.
1: Goed zo, dat...
0: Ja, maar geen maar eens uitgebreid over vakantie vertellen en de triple treat. Dus,
1: ik heb nou bijna alle verhalen gehad al.
0: Nee, oh, ja?
1: Nee, helemaal niet.
0: Dat geloof ik niet, nee.
1: dit was de triple treat, ja. Dat, inderdaad, maar nou gewoon...
0: We gaan Protest the Hero draaien.
1: Protest the Hero,
0: Ja, je hebt namelijk best een goed naar je album moeten bevinden.
1: Hij is zo genoeg.
0: Ja, maar doe ook.
1: Maar toen is hij zag van
0: dit nummer wil ik graag daarvan draaien. Dus,
1: ja, dat klopt inderdaad. Maar dan komt er dus nummer een aanmerking voor de naar je album van de mandje.
0: Nee, dat is 7 augustus hier geweest. Oh, omdat we maar twee uitzendingen hadden in augustus.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Dus Mouthpiece van Protest the Hero.
1: Alright.

0: De afsluiter van vandaag kwam van Mayhem. Dat was Weep for Nothing.
1: Nou, dat is... We forgotten? Of forgotten?
0: Weep for Nothing.
1: Oh, for nothing.
0: Huilen niks.
1: Ik zeg het net zo goed.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, oké. Okay. Weep van, ja, ja. Huil om niks. Ja, dat... Nou ja, ik...
0: Kunnen huilen omdat het programma wel voorbij is.
1: Ja, ik wou net zeggen. Ja. Zo'n een goede afsluiter.
0: Ja.
1: Ja. Mensen, ik hoop dat je genoten hebt. Ik heb nog niet gezegd dat we de harde G waren. Wij waren de harde G. Wij waren...
2: Ruud Brabant.
0: Sjoerd Cox.
1: En G. Absel. En ik hoop dat je... Of wij hopen dat je genoten hebt. Ik moest even juist mijn afsluiten. En...
2: Ja,
0: hij heeft er voor de uitzending over. Ik had het nog first, soms bij het eerste nummer, soms bij het derde, maar...
2: Bij het laatste.
1: Laat dat kind niet, hè. Hey mensen, ik zeg maar zo. Bedankt voor Lustra Video's, goed show.
0: Tjussi, en slopzaag.
2: Doei, doei.
3: Stadler?
4: Ja, wat?
3: Is dat het?
4: Yes, it's over. How'd you like it?
3: I don't know. I slept through the whole thing.
4: Well, you didn't miss much.

Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode